half God dien leven je ändert. Wat zijn dine verlangen van deel? Wat is dine droom van deel? Wat zijn dine gedanken van deel? Is dat een ändernis van verdien bekeerd het leven tot nodien bekeerd het leven? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik ben zo dankbaar dat u hier van deel best om harken en zijn voor God dien leven wel ändern. Van deel? God wil die niet merken, niet een creatuur. En waar hij dat wil doen, dat is wonderbaar. Dat kan we niet verstaan, dat kan we niet zelfs doen, dat veelt ons aan zijn kracht. Zo, so, waar die Harkendees, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, Canada, uit Duitsland, welkom. Ik zie dankbaar dat u Harkendees, dat u bedendees, dat u een honger darst hast voor God zijn woord en een ziel hast. Dat God, dien leven, zal veranderen.

En dan jy het ons teks weer, dat sê ek, wie sind dan een nieuwe kreatuur. Nieuwe kreatuur meint nie, wie sind beter geworden, wie han wat dinge abgeheerd, wie sind ons nie gemerkt. Een nieuwe kreatuur. Galater Kapitel 2, Vers 20 sagt, ek sie met Christus gekreuzigt, ek leef, ob er nicht meer ek, ob er Christus leeft in mij. Wat ik nu op mijn vlees leef, dat leef ik in mijn geloven van God zien zien, die mij leeft en zichzelf voor mij han jeef. So de Bibel zegt, wie weer dood in onze zinden, ob er nu zegt, wie je kreuzigt met Christus, nu kan wie leven, ob er nicht ek. Christus leeft in mij. Ek leef, dit is mijn leven, in geloven van God zien zien. Ek bekan, hy heeft mij geloofd, hy juif zichzelf voor mij. Dat is dis nieuwe kreatuur, die heeft leven. Lieve vriend, van du falls du bist dood, du hast nicht hoopnung, die zinde so groot, God wel die nieuwe kreatuur merken. Hy heeft die geleenheid om een nieuwe kreatuur zennen. Nu, wat we dit verstaan, de alle kreatuur kon ik een nieuwe kreatuur meer zennen van zijn ene kracht. Dat is bloos der God, dat is de ware geboort. Wanneer we ons bekeren doen, dan merkt Jezus een nieuwe kreatuur van ons. Galater Kapitel 6, Vers 15, dat zegt, wie ons in Christus Jezus telt niet de beschneiding, ook niet de aanbeschneiding, aber een nieuwe kreatuur. Wat wil deze vers zijn? Vielleicht is de beschneiding niet zo wichtig te ons van der, aber er zijn veel buitenlijke dingen wat we zeer juchthalen doen. En er zijn ook wichtige dingen door mank. Aber te manier kreatuur zijn, talen die dingen niet. Die dingen talen niet voor die radung, die dingen talen niet voor die zuiligheid, die talen niet als die nieuwe kreatuur besser niet. Dat is van die één Christus best. Dat is wat het hier zijn dit. Offenbarung 21, Vers 5. En die, wat op dem troon zet, zegt, kijk, ik merk alles niet. En hij zegt te mij, schrijf, wils deze weerd zijn voorhoftig en trouw. So, wie zijn in de Bibel nieuwe kreatuur, kan wie worden op deze eer, der Jezus Christus, aber dan een dag, van wie in hemel zijn met hem, merkt hij ons ware gans niet. Keine Krankheit, keine Thron, keine schlechte Gedanken oder Dinge, wo wir uns denken, wo es schlecht gewesen im Leben. Hij merkt uns nie. Die Bibel sagt, diese Wirt sind wahrhaftig und trü. Ein Bild in der Tür von einer neuen Kreatur ist das Warm, was ein Schmetterling wird, ein Butterfly. Die Warm, die weiß nichts von, was passiert, aber Gott hat ihn so gemerkt, durch den Prozess, dass auf einmal es hij een schmetterling. Op eenmaal kon hij vliegen. Dat is een butterfly. Die laat schmak. Dat is van een warm. Waar op een bloot liggen dat. Nu is dat een butterfly. Een schmetterling. En hij vliegt erom. Een nieuwe kreatuur. Dat is gemerkt van die wat hem gemerkt heeft. Van eind. Bij een ander. Niet een betere warm geworden. Op een ganz nieuwe kreatuur. Zo wil God ook met ons. En dan niet bloos in Christus, een nieuwe kreatuur, maar de Bibel zegt wat komt dan, dat alles is vergonnen. Het is een confirmeerste van ons. De zoon, die wil ons dan nog zeggen, wo schijnt dat alles leven jink. Maar de Bibel zegt dat alles is vergonnen. Römer Kapitel 8, Vers 10 zegt, wann aber Christus en jünt is, dat meint wie zijn in Christus, dan is de körper werkelijk dood, wens de zin. Aber de jest es leven wens de gerechtigheid. So wer wird het verstaan, ons körper de leeft dan nog immer, aber de haf zijn wellen voor zin verloren. Nu wie weten, wie komt dan nog kart, wie doen niet wat wie zullen, aber dat is jen onze natuur van ons körper wen, God haf ons een nieuwe kreatuur gemerkt. De jest es leven wens de gerechtigheid. Dat alle is vergoen. Onze zin verlangen, dat is vergoen. Ver ik mij bekeerd had, dan wil ik mijn zin versterken. Kennen zal die weten. Nu dat ik mij bekeerd had, dan wil ik mijn zin bekennen. Ik wil die te God bekennen ook. Today wat ik had aardig gedaan, ik wil die bekennen. Mijn verlangen voor zin wie je ändert. Ik wil niet meer zinnen. Dat deed mij leid, dat brengt mijn hart. Mijn zin is vergoen door alle.
en ook myne oule vriend. Dit is veel kan schwaar vir ons te verstaan, aber onze vriend word op een breider weg weer, van wie Jesus Christus aanneem, wie zijn op een smaller weg, wie gaan die andere weg, wie gaan die andere richting. En dan word ons ook nie vriend veel. Die oule vriend, die loten zachtjes los. En wanneer die nicht doen, dan wil ek die dit zijn, vielleicht hast je nog wat oulet in die wat veelt los te loten. Aber die goede noodrek van vriend is dit, wanneer ik mij bekeren doe, ik word nie een kreatuur, die oude vrienden zijn vergoen, er zijn nog nie een betere vriend. Wat willen die lui bewijzen? Wat willen tijd nemen voor die willen voor die beden? Willen die helpen? Dat oude is vergoen. Ook mijn dromen verlangen. Vaker in ons oude leven hebben we verschillende dromen van geld en verschillende waar ons leven moet zijn en verlangen. Op ons nie leven in Christus, daar zal er al het verlangen vergoenen zijn, en nie het verlangen, en verlangen voor Jezus, en verlangen voor gemeenschap met hem, en verlangen dat we anderen kan helpen en zegen zijn, te deinen, te mission doen. We gaan een ander het verlangen, dat al het is vergoen. Onze schuld is verjeefd, dat al het is vergoen. Ons vercht as je endert. Wie brukken ik in vercht leven? Wat worden mensen zijn? Wat kan passieren? Wanneer ik kon vertrouwen in Jezus. Mijn schande wat ik had. Ik wil die versterken. Maar dat wie alle wenen in mijn leven. Die is nu niet gemerkt. Ik kon vrij zijn. Ik brukken ik in schande leven. Dat al het is vergaan. Dat niet is gekomen. En dan. Dit laatste. Alles is niet geworden. Zo so wordt is niet geworden. En niet wat en jest. Eerst wie ons wat van steen gemerkt, zegt de Bibel, nu hebben we een wat van vlees. Vielleicht wie is die zo'n persoon die wie is wat, die geeft niet raam aan irgendeiner, die kunt niet heel. Dan op eenmaal komt Jezus Christus in die leven en die wat wordt weg. Die boren dingen. Wanneer wie een schwere tijd had, die hielst du even wen, die feilst met, die had ze niet wat en jest. En niet identiteit. Eerst wirst du getrennt van God, nu bist du met God. Nie identiteit, nu bist du in zijn familie. Nu bist du in orf met Christus. Nu kost du zijn actie gerecht en Christus. Wenn zijn bloot, daakt mijn gerechtigheid. Ik kan een nie identiteit. Wer ik zie, is geändert. Alles is nie geworden. Ik kan niet verlangen. Ik wil nu beten. Me janka de Bibel te lezen, me janka te doen. Ik hier van veel christelijke mensen, ik weet niet waarom, maar ik wil niet beten. Ik kan niet een verlangen om de Bibel lezen. Ik wil die moed geven, want je hart in deest, en dit feilen deest, bid te God. Vrouw Amos had die waren den verlangen wat geven om beten, om de Bibel lezen, om doen. Die hassen niet verlangen. En dan ook, en niet denken. Du denkst anders von Leben. Es hat kart, es hat lang, wat wird passieren? Vielleicht wirst du erst besser, nicht kannst du sein, ich kann nicht leben. Du denkst anders von schwerer Leben. Entsteht, dass du sagst, warum mag ich das durchgehen, kannst du sein, Gott wird mich helfen. Ich vertraue an. Wat will Gott mir lernen durch diese schwere Zeit? Und du hast nicht nie denken von der Ewigkeit. Verder die bekeerd hast, wirst du nicht von Offenbarung lesen, wenn dort wir zum die zum Ängsten. Du wirst nicht, was wird auf der Engwelt passieren, aber nicht kannst du Gott vertrauen. Du hast nie denken. Und dann auch nie Kraft. Du kannst Kraft haben, du kannst Freiheitshand zu sein, nee zu sind, und jo zu Gott. Und liebe Freunde, dort habe ich bloß nicht uit uns selbst, wir haben diese nie Kraft von Gott. Und dann habe ich eine nie Barmherzigkeit. De Bibel sagt, Gott seine Barmherzigkeit, die sagt, nie jeder Smarts. Hei es true. Liebe Freund, en niet wat. En niet Identität. En niet Verlangen. En niet Denken. Niet Kraft. En niet Barmherzigkeit. Dat's wat Gott die wel geven als een nie Kreatur in Christus. 2. Korinther 5, Vers 7. Dat sagt, wenn irgendeiner in Christus is, es hij een nieuwe creatuur, dat alles is vergaan, kijk, alles is niet geworden.
vir Christus week gebreken, gebongen in zind, verloren met onen ziel, hoopnungslos, getraan van God. In Christus is alles nie gemerkt. Ek sie free van zind. Ek sie gevongen, ek kan ziel in mijn leven. Ek ha hoopnung. Ek sie ware toop met God. Lieve vriend, du bist een nieuwe kreatuur in Jezus, want du bekeert en ware geboren bist. Ein Vers zum Schluss, dat sagt 1. Korinther 15, Vers 51. Horch einmal her, ich sage in den Geheimnis, wir wollen nicht alle sterben, wir wollen aber alle verändert worden. Doch wir plötzlich kommen in einem Augenblick von der letzten Trompet bloßen Wort. Der Trompet wird geblost worden und der Todeswort abstehen, unverweslich, und wir wollen verändert worden. Gott will uns verändern hier auf dieser Erde, aber in einem Moment, wenn er zurückkommen wird, wird er uns ganz verändern. Der geratste Beweis, dass Jesus in dein Leben ist, ist, dass du bist von Bannen verändert. Und das geratste Licht für die Welt ist, dass du bist verändert. Die Welt kijkt, die Welt sieht, wo ändert dein Leben? Ändert nur dort nur Gott sein Willen? Ändert Gott dein Leben? Kost du bekannt, Gott haft mir nie Kreatur gemerkt. Das geratste Beweis, dass Jesus in dir lebt, ist, dass du bist verändert. Und das geratste Licht für die Welt, ist, dass du bist verändert von Bannen.